Ik zei, mijn hond nog voor de show venster staan. Wie moet het dan, mijn honger kan? Heb niet veel gehad, maar niets heeft ons gefällt. Ik wil manchmal gar nicht zurück in die frühere Welt.